Nou, een stuk. Ja, meneer, nou enigszins knippen. Ja, meneer. Is slecht, maar wel. We kunnen niet nog een Konversion spelen, drum. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.